0: Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Hampersen met het NOS Journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Dit is Merve Radio.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw. Het weer. In de ochtend kan vooral in het noorden een bui vallen. Verder geregeld zon en 17 tot 20 graden.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithoudingsvermogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
2: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
1: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
3: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
1: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
3: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
2: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
4: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
2: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Van 6 tot 8 op Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Dit is Merk.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt. Het weer, geregeld zon en een enkele bui vandaag. Het wordt tussen de 17 en 20 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, meldde meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweertv.nl.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
6: Dit is Merwe Radio.
7: Hear the clock ticking on the wall.

0: zondagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, Ja 21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig, omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 15.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het

0: Yes. Guns N' Roses. Axel die schreef dit liedje voor Toen zijn vriendin. En dat was de dochter van Don van de Everly Brothers. Wist jij niet, hè?
1: Nee, dat wist ik zeker niet.
0: Hey, en de volgende, we gaan naar Fleetwood Mac. You Can Go Your Own Way.
1: Heb ik zelfs 2 LP's nog van.
0: Ja, en dat liedje, deze, gaat over de break-up tussen Stevie en Lindsay. En eigenlijk heeft Stevie echt gesmeekt om er een regeltje uit te halen. Want er staat op Shaking Up is All You Wanna Do. Maar ze deelde eigenlijk helemaal met niemand het bed. Het was eigenlijk een hele nette meid.
1: Zo.
0: Maar ze had het niet gedaan. Het nummer is gewoon zo gebleven.
1: Knap.
0: You Can Go Your Own Way.
1: Hoe ga je met je gevoelens om?
0: Dat.
1: Dat.

0: Dat was Fleetwood Mac.
1: Dit
0: jij
1: was...
0: had twee albums ervan, zei je thuis? Of meer?
1: Twee LP's heb ik ervan.
0: Oh,
1: nog.
0: Twee LP's.
1: Net met Theo even over. Dead Pleon heb ik nog. Dat is eigenlijk de oude Fleetwood Mac.
0: Ja.
1: En ja, die tweede vind ik dan persoonlijk maar een beetje neppers.
0: Nee, dat is niet de originele zoals jij hem kent.
1: Nee.
0: Oké, nou, volgende is...
1: Dat is een hele moeilijke uitspraak wat er staat hier.
0: Nee, joh. Als jij,
1: Ugly Kid You Catch in the Gretel.
0: Ugly Kid You, ja.
1: Dat is moeilijk voor mij.
0: Als je in de 90's opgegroeid bent, dan
1: dit nummer is door hun gecoverd omdat ze weinig nummers hadden voor hun album. De zanger was als kind fan van dit nummer.
0: Klopt, ja. Hij denkt, nou, laten we die er maar bij knallen.
1: Gooi hem maar even in. Ik ben benieuwd.

0: goed nummer.
1: Lekker, hè? Ja, eigenlijk lekker je kan hem wel, hè?
0: Het luistert zo.
1: Hey, de volgende, er was er eentje uit jouw favoriete, Foreigner. I Wanna Know What Love Is.
0: Dat vind ik goed. Dat vind ik een heel goed nummer.
1: Maar wist jij dat die band hartstikke ruzie heeft gehad toen dit nummer uitkwam? Ze vonden het te soft.
0: Oh.
1: Ja, ze waren eigenlijk helemaal niet blij, de bandleden. En uiteindelijk daarna zijn ze echt uit elkaar gegaan.
0: Oh, echt? Daardoor?
1: Ja, door dit nummer. Jij vindt het zo'n romantisch nummer,
0: ik
1: maar...
0: Ik vind het een heel lekker nummer.
1: Het heeft ook wel een hoop ellende gekost.
0: Zo lekker op de bank zitten achterover.
1: Ja, ik snap het. Met Tony, ja.
0: Ja, niet met de buren.
1: Nee?
0: Die zegt dat het
1: nou, Foreigner. I Wanna Know What Love Is...

0: doen na dit nummer?
1: Ik word helemaal een beetje romantisch. Ik krijg het gevoel dat ik op de bank Patoni zit.
0: Oh, nou, je zit maar wel blijft naast mij nou.
1: Nou ja, dat is in teeltje, mag jij dat ja.
0: Dat doe maar niet.
1: Nee, wordt een goed nummer.
0: Daarom. Volgende, Melissa. Die was een beetje jaloers. Toen schreef ze dit nummer. Komt-ie.

Heerlijk was dat muziek. En voor ik het vergeet, ga ik toch nog even een stukje reclame maken voor Luc Zuur. Ik luister elke maandagavond van 7 tot 8 naar Luc. Luc Zuurtje. En dat wordt echt...

0: Zo, daar was hij weer. Hey, Aerosmith, Dream On, Wout.
1: Dat is wel een van mijn favorieten.
0: Ja, en ik had er weer wat bij gevonden. Want buiten het feit dat, Steven Tyler piano speelt, heeft hij hier ook zijn eigen stem gebruikt. En alle andere nummers heeft hij een beetje vervormd. Dat vond hij lekkerder klinken.
1: Apart.
0: Dus dit is zijn eigen stem.
1: Originele stem?
0: Ja.
1: Oké. Nou, we gaan er naar luisteren.
0: Ja.

0: Zo, lekker nummer, man. Hey,
1: favoriete nummer van mij.
0: Ik zit hier even mijn lijstje na te gaan, maar het zijn allemaal nummers van jou.
1: Mijn nummers?
0: Ja. Nou, krijgen we weer Nirvana. Die had je ook aangevraagd. Come As You Are.
1: Ja.
0: Weet je wat leuk is? Kurt Cobain, die kwam uit Aberdeen.
1: Ja.
0: En als je als toerist in Aberdeen aankomt, staat er een groot bord. Welcome to Aberdeen, come as you are.
1: Dat heb ik al een keer gehoord van Jeff.
0: Oh, echt waar? Ja, had hij dat weet je ook?
1: Ja, dat wist
0: nou,
1: ik.
0: Nou, moet je nagaan. Hoor hem nog een keer.
1: We gaan er nog zeker nog een keer naar luisteren. Voor Kraak ook daarboven.
0: Daarom draaien we extra hard. Lekker.
1: Knetterhard.
0: Goed zo.

0: Hey, Wout, we hadden het net over drummen. Want je had over Nirvana en dat die drummer zo goed vond. Ja. Die drums vond ik het volgende liedje. Of nummertje. Liedje, nummertje. Bush. Is van Bush. Wordt niet ingedrumd.
1: Oh. Nee, dat is eigenlijk de klank weg. Maar dat klinkt goed.
0: Nou, luister maar.
1: Zeker even luisteren.

0: ja, zonder drums is toch een stevig nummer, of niet?
1: Ja, maar je, het ritme wordt wel aangegeven door die bas. Hè.
0: Ja, dat hoor je heel goed.
1: Maar ik heb geen drum, niet gehoord.
0: Hey, we gaan nou even een heel lang nummer draaien. Dikke 8 minuten, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Er is nooit een singeltje van uitgebracht.
1: Niet.
0: Fans moesten altijd een hele LP kopen.
1: Nou,
0: anders
1: ik ben
0: niet.
1: Ook wel een beetje fan van Led Zeppelin. Want ik heb er 2 LP's van ook. Nog met die, dat weet Theo denk ik nog, met die draaischijf erin. Met dat dingetje kon even draaien.
2: En 3.
1: Ja, precies. Dus dat heb ik ook nog. Maar ik draai het eigenlijk nooit meer.
0: Ik heb maar
1: pick-up, alles heb ik nog maar. Moet meer draaien eigenlijk.
0: Nee, maar nou gaan we hem hier lekker draaien.
1: Lekker.

0: Wout, we waren bijna vergeten.
1: Het zit er alweer op.
0: Een uur alweer. Oh. Bizar, hè?
1: Verschrikkelijk. Het is gevlogen. Maar ja, ik zou zeggen allemaal tot de volgende keer.
0: En, ja. Herrie met gevoel.
1: Lekker. Doei, doei.
0: Doei.

0: bedrijf op Merwe RTV. De Streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweertv.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hal.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Dit is Merwe Radio.
4: Hey, hallo, daar zijn we weer.
5: Hallo Astrid, daar zijn we weer.
4: Astrid Wouter Rock Café. Geen hits.
5: Maar herrie met gevoel. Nou, hey, we gaan er weer een leuke uitzending van maken.
4: We hebben weer een lijstje gemaakt. Met lekkere rock ballads. En ja, de eerste. Ja, dat is altijd weer een uit duizenden.
5: Uit duizenden.
4: Hè? Metallica, Nothing Else Matters.
5: Wereldnummer.
4: De zanger James had heimwee, toen schreef hij dit nummer.
5: De gitarist Lars overtuigde hem om het toch uit te brengen.
4: Dat. Nou, ik ben blij dat hij dat gedaan heeft.
5: Dat is een goed nummer en een goede band.
4: Waarom?

0: Lekker nummer, Wout Metallica. Ja, hé, hey, luister, lekker. We hebben het allemaal over klassiekers. En Metallica is een klassieker. Ik heb er nog één. En er staat dus in de weetjes dat het in 1993 het meest luidkeelse nummer is wat gezongen is ooit. En ik kan je bevestigen, ik heb hem ook echt luidkeels meegebleven.
1: Helemaal uit je naad?
0: Helemaal uit mijn naad. Op mijn slaapkamertje.
1: Oh, echt joh?
0: Later nog in de huifkar. Nou, als een malle.
1: Nou word ik toch een beetje nieuwsgierig naar dat nummer, hoor. Laat het maar even horen.
0: Voor non-blanche, wat zo?

0: Zo, waar we weer. We zaten zo hard te kletsen, vergeten bijna de tijd, hè?
1: Dat is gezellig, ja. Even lekker leuke dingen even allemaal ophalen, ja. In de speeltuin en zo van vroeger.
0: Ja, tuurlijk.
1: Waar staat het volgende?
0: We gaan naar de Cranberries.
1: Zombie.
0: Zombie. Nou, het weetje erachter is dat het platenlabel hem al heel bood om het nummer te stoppen. Want ze waren bang voor heftige reacties. Het gaat over aanval op de IRA en de overige mensen. Dus ja. Maar goed, hey, ze hebben €1 miljoen.
1: Is dat een soort eerbetoon?
0: Nee, ze hebben gewoon niet geluisterd. Ze hebben gewoon de zin doorgedreven en het lekker nummertje door laten gaan.
1: Nou, laat hem nu dan maar lekker horen.
0: Het is weer zo'n klassieker.

0: überhaupt?
1: Ja, zeg, het is mijn jolle.
0: Jij had...
1: Hoor eens.
0: Weer een nummertje van jou.
1: Ja. Blijft toch een heel goed nummer.
0: Ja.
1: Ik draai hem thuis ook al eens. Heel zachtjes.
0: Ja?
1: Ja.
0: Jij bent niet van hard...
1: Nee, dat kan bij ons niet, hè?
0: Nee. Nee, want kort die bedichtjes.
1: Wij hebben zo'n kleinje EBL-bakje.
0: Oh ja, ja, nee, dat maak je van herrie.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Maar dat is Scorpions, Wind of Change.
0: Ja.
1: Gefloten begint de melodie, floot de zanger zelf.
0: Dat bedoel ik. Knap, hè?
1: Ik ken die fluiten.
0: Ja, ik wel, maar ja? ik doe dit deuntje wel, maar klinkt toch anders.
1: Nou, ik heb een ander fluitje.
0: Oh, die haal je nou uit je zak.
1: Nee, dat is een fluit.
0: Nou, ze

0: Als ik zo kon fluiten, dan zou ik het wel weten.
1: Nou, ik kan het bijna. Ik heb een fluitje in mijn zak.
0: Ja, wil je hem even doen?
1: Nee, ik heb het niet zo zitten.
0: Hey, de volgende zanger is doof geworden door jouw fluitje, denk ik.
1: Yeah.
0: Soul Asylum Runaway Train, die zanger, die begon doof te worden. En toen heb je eigenlijk een rustige nummer geschreven. Maar ik ga nou twijfelen of het van het fluitje van het komt.
1: Nee, dit van mijn fluitje is het gekomen. Ja, ik denk het.
0: Soul Asylum Runaway Train.

0: Hey, volgende. Ik ben van de weetjes gewoond. Ik heb weer echt zitten googelen en rommelen en doen. Nummer van Kim Carnes, Better Davy Ice. Dat is een gecoverd nummer uit de 20e jaren. Dat is een jazznummertje.
1: Jazznummer?
0: Jazz, ja. En het is gecoverd. En ze hebben op een of ander goedkoop drumstelletje gekocht.
1: Hoe moet ik me daarvoor voorstellen? Een jazznummer?
0: Ja, jazz uit de jaren 20. Dus oud. Maar ze hebben nog een heel goedkoop drumstelletje. En toen zijn ze aan het spelen gegaan. En het klonk zo lekker dat dit het resultaat is.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Better Davy's Ice.

0: achtergrondzang was van Don Henley van de Eagles.
1: Van de Eagles, heb ik nooit geweten.
0: Ik dus ook niet. Vond heel leuk, weet
1: je. Heb je van gegoogeld?
0: Heb ik allemaal inderdaad opgezocht, ja.
1: Heb ik nooit geweten. Nou, laat maar even horen.

0: Dexys Midnight Runners. Come on, Aileen. Ken je dat nummer?
1: Nee.
2: Jawel.
1: Misschien dat ik het weer hoort.
0: De eerste keer dat ik hem hoorde, werd vroeger ontzettend veel in de huifka gedraaid. En dat was echt een feestnummer, vond ik.
1: Ik kwam eigenlijk nooit zoveel in de huifka. Wel daarna de uitzending en biertje halen met de jongens.
0: Maar. Ja, en toen heb ik op een gegeven moment. Ik ging natuurlijk naar weer wat een weetje zoeken van Aileen. Het is gewoon verzonnen. Heel Aileen bestaat niet. Dus het is gewoon een liedje over een meisje.
1: AI.
0: Nee, geen AI wat.
1: Nou, die bestaat
0: toen nog niet.
1: Oh nee, dat ken ik niet natuurlijk. Nou, laat maar eens even horen, joh, wat jij ervan...
0: Come on, Aileen.
1: Ja, ik zal het best wel weten.

0: Just like fairy gifts gone in the sky.
1: Nou, hey, ja, Eileen, toch een leuk meisje om over te zingen. Hebben we de volgende ronde, is ook zo leuk. Black Betty. Niemand weet wat dat is. Of dat nou een geweer is, een fles whisky, gevangeniswagen. Het is een raadsel waar het nummer over gaat. Ram Jam, Black Betty.
2: Nou, luister maar even.
1: Ja.

0: Nou, even weer serieus, Wout, want je deed over die rare praat.
1: Ja, dan kom voor jou af.
0: Nee, helemaal niet.
1: Oh, dat dacht ik.
0: Zo ben ik niet.
1: Je bent daar binnen.
0: Ja, daar is die. Hey, gezamenlijke liefhebbers van Foo Fighters zijn wij, hè? Learn to Fly. En ik moet eerlijk zeggen, in de clip, Tenacious D, daar ben ik echt fan van. Daar spelen hun... Tenacious D, Jack Black, weet je wel?
1: Oh,
0: die achterlijke acteur. Dus ik vind de clip echt leuk van deze band. Maar we gaan hem nu gewoon luisteren. Learn to Fly.
1: Als je gelijk voor Ron. Voor Ron, neem me gelijk mee. Een plaatje voor Ron. Ja,
0: is deze ook voor Ron. Okay,
1: voor Ron, nou, oud speler van het eerste elftal. Voor ook meneer. Ja.

0: Weet je nog, Wout, dat wij ooit eens een keer ons Duits geoefend hebben met Rammstein?
1: Ja, dat is mogelijk, ja.
0: Nou, we van Gunter Kleben, Klopen, Kloben.
1: En nog een keer?
0: Ons in Duits. De Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Ken je dat nog?
1: Lieben, glauben, globen, ja. Betekent echt helemaal niets.
0: Niks.
1: Onzin, Duits. Nou. AI.
0: Geen AI.
1: Wat helemaal met AI?
0: We gaan luisteren naar Offspring.
1: En we gaan er gelijk uit?
0: Ik denk dat we dat maar doen. Laatste nummertje laten we lekker...
1: In overleg met Theo gaan we er nu uit.
0: Nou, ik denk dat dat verstandig is.
1: Ja.
0: Dus nu de Offspring. En daarna een klein stukje van de Clash. Should I stay or should I go? En dan gaan wij gewoon.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja? Doei!
1: Doei!
2: Lieben, glauben, globen.

0: van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
3: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
2: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
1: Dit is Merwe Radio.

Nou, dat is een mooi begin natuurlijk met DR, alternatief uurtje vrijdagavond en 18 september. Wat heb ik in petto? Ja, ontzettend veel. Ik denk niet dat ik het ga halen, maar ja, ik heb mijn verhaaltjes wat ingekort. Ga ik wat inkorten. Maar in ieder geval snel door. Er zit heel veel bij. Heel veel leuke dingen en onbekende dingen. Maar ik ben begonnen in ieder geval met een Wales band uit Engeland. Uit Wales uiteraard. The Joy Formidable. En een plaat gemaakt, The Big Roar. Ook alweer 15 jaar uit, 2011. En het nummer was Chapter 2. Ik heb ze één keer live gezien in Rotown. Jaren geleden. Maar hun laatste plaat stamt alweer, denk ik, zo'n beetje uit 2021. Trio, één dame. Heel aanwezig op het podium. En twee heren. Heerlijke band, The Joy Formidable. Dan ga ik naar een Duitse band, ook alweer lang geleden. Wir sind Helden. Is een beetje een guilty pleasure. Ik vond dat nummer altijd schitterend. Het was toen de tijd uitgebracht, denk ik, rondom een soort WK-periode. 2006, denk ik. En Wir sind Helden met, het was toen de tijd dit nummer wat ze vaak draaiden in dat programma. Wenn es passiert. Ze komen uiteraard uit Duitsland, Hamburg. Maar het nummer komt van de plaat van hier. Ein Blind. Weet even niet wat het betekent. Maar goed, 2005. Wel eens passeert. Hier zijn helden.

Wir sind helden. Ja, dan gaan we naar de Gotische kathedraal. Een heerlijke donkere artiest of band die darkwave, gothic wave en andere genres, subgenres eraan koppelt. We gaan naar een Duitse postpunk duo eigenlijk. Eigenlijk meer solo. Hinfort heet deze heer. Hij heet met zijn naam Florian. Achternaam is niet bekend. Maar de muziek zit in een donkere, melancholische en emotionele sfeer die gedragen wordt door koude baslijnen, atmosferische synths en weemoedige stem. Een hele mond vol. Maar goed, ik heb beluisterd en mijn eigen woorden is... Het is inderdaad een darkwave-achtig sausje. Stem bevalt me niet 100%. Net of dat het niet goed is op een andere manier. Maar de sound omheen zelf, het instrumentaal of het muzikale gedeelte... is helemaal de hoek waar het in hoort te zijn. Romanticismus. Nou, heet het nummer, maar ook de plaat die hij gemaakt heeft. Dus we gaan naar Hinfort.

Ja, wat een goede band is dit. Ego Ladies uit Zweden, Malmö. Ik heb ze wel vaker gedraaid, deze band. En beide platen die ze uitgebracht zijn, zijn echt super, vind ik. Pink Noise uit 2018. En dit was een nummer Close to Be, Close to Me. En dat denk ik dat het een losstaand nummer is die uitgebracht is als single waarschijnlijk. Maar in ieder geval, hij staat niet op beide platen. Lelys 2023 is overigens ook een hele goede plaat. En een weetje is nog dat Ego Ladies, het woordje Ego, gerefereerd wordt aan de drumcomputer van Ego in die Bunnyman uit de jaren eind 70, jaren 80. Leuk weetje. Dan gaan we naar een band die ken ik al langer, kon ik al langer. Maar ze hebben een plaat uitgebracht, Con 6. En die had ik eigenlijk niet beluisterd, maar dat is zo'n strakke plaat, vond ik. En ja, echt een heleboel goede nummers staan erop. Helaas is deze plaat ontzettend duur. Hij tikt toch een beetje snel de €50 aan. Te gek voor woorden, maar goed, het is niet anders. Misschien wordt hij nog eens een keer afgeprijsd. Maar dan praat ik over de band Flavor Crystals. Een band uit Amerika, Minnesota. In 2000 opgericht en er zitten allerlei soorten genres in. Psychedelica, krautrock, drone gaze en ja, heerlijke plaat nog steeds. Nog steeds, gewoon heel goed. Ik heb meerdere keren beluisterd via Spotify. En ja, nogmaals, heel jammer dat je dat dus niet op een drager kan krijgen. Correspondence heet het nummer. En we gaan lekker luisteren naar echt een te gekke band, Flavor Crystals.

Flavor Crystals. Mooie band. Fijne band. Denk ook een beetje aan de Brian Jones Massacre-achtige muziek. Je moet gewoon de hele plaat luisteren. Terug in tijd. Ja, dan ga ik naar 1980 met de Simple Minds. Mijn favoriete periode. En ja, de plaat die ik voor me heb, Empires and Dance, die stamt uit 1980 inderdaad. Dus ja, dat is ook al 46 jaar geleden. Goeie LP, goede plaat. En eigenlijk de voorbode voor twee goede platen die daarna kwamen natuurlijk. Hoe heet die nou? Sons of Fascinations en New Gold Dream. Dat waren natuurlijk de hoogtepunten persoonlijk. Maar ook het oude werk is heerlijk. Oude New Wave. En dan weet je is natuurlijk dat er een documentaire is uitgebracht. Ik zal even snel kijken. Het documentaire heet Everything is Possible. Is in 2023 gemaakt. En dat is een documentaire over de opstanding van deze band. En in het begin van de jaren 80, eind jaren 70, waren ze best wel eigenwijs. Echt een punky-achtige attitude met muziek die rondom de jaren 80 opkwam. Leuke documentaire, meer vertel ik niet, maar zeker de moeite waard. Dus Everything is Possible. Maar snel door met het nummer 30 Frames of Second. 5 minuutjes genieten van de Simple Minds.

0: I know what you're thinking, Bunk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Punk? Punk? Punk? Punk? Punk? Punk?
1: 38 seconden punk met Amerikaanse band uit Californië, punkband. Begin jaren 80 begonnen, The Dissidents. En bijzondere band ook, een bijzondere bijt in de punkwereld. In ieder geval Milo Aukerman, de frontman, de man met de bril. Die regisseerde eigenlijk deze band. Met soms aanwezig te zijn en soms niet aanwezig te zijn. Maar goed, dat allemaal terzijde. Je kan gewoon via internet kijken wat de geschiedenis van deze band is. Ik ga heel snel naar een nummertje uit 1985 van de plaat I Don't Want to Grow Up. Nou, leuk, maar goed. En het nummer heet Rockstar. 38 seconden, Dissidents.

De zanger doet me eigenlijk wel een beetje denken aan de zanger van de Moody Blues. Maar goed, we gaan verder met een heel andere bandartiest. Enola, een dame uit Australië die toch wel bijzondere muziek maakt, vind ik. En een plaat gemaakt, een nummer, Leave Mark. En dat stamt van het album, denk ik, de EP. Waarschijnlijk, ja, een jaartal weet ik niet. Maar het is gewoon... nee, staat het wel. Nee, staat het niet. Maar goed, doet er niet toe. Enola met Leave a Mark.

Enola was dat. Dan ga ik terug in tijd met de Meteors. De Nederlandse Meteors. New Wave Band. 1977-82 hebben ze bestaan. En opgericht in Groningen. En de band bestond uit Hugo Sinsheimer, Ferdinand Bakker, X Alcuin, de progressieve Nederlandse band uit de jaren 70. En een Zweedse toetsenist, Akedon Danielson. Maar in ieder geval, het was een periode ook met Herman Brood en Nina Hagen en... hoe heet die andere nou? De artiest kan ik niet opkomen. Maar goed, dat komt nog wel eens. Maar in ieder geval, die periode werden ze eigenlijk een beetje groot. En toen brachten ze een nummer uit van de plaat Teenage Heart, You Only You. Dat werd een klein hitje. Maar ik ga naar een ander nummer van die plaat, Orbit. En Orbit lijkt heel veel op de stem, de vibes van Dave Bowie. Dus The Meteors uit 1980 met het nummer Orbits. Oh.

Ja, elke band uit... weet ik niet. Kom maar wel een keertje terug. Gnomes heet de band. En, dan weet ik het weer. Ze kwamen uit Duitsland, maar dat is ondertussen... Rusland. En dat was een plaatsje wat nu tegenwoordig Slovenië is. Dus Gnomes, een bijzondere band. Ook met electro-invloeden erin. Krautrock en shoegaze elementen. Het nummer was overigens May Night. En het plaat was Logi. Daar komt het nummer vandaan. Dan ga ik naar 32 volt. Een band door elektronica beïnvloed. En deze week ga ik naar een solo, een muziekproducent. Producent Dal Ham heet de jongen. En hoort helemaal thuis in 32 volt item. Heeft al meerdere platen gemaakt. Maar in ieder geval, hij zit een beetje tussen IDM, Intelligent Dance Music, Ambient en melodieuze elektronica. Dus Dal Ham en het nummer heet Tear. Dat komt van zijn album And the Sun.

Dalhem met een elektronisch nummer Taar. En gaat snel uit met Darko's Aufhebung. Klinkt Duits, maar het is niet Duits. Het is een Franse shoegaze band uit AA in Provence. Een trio bestaande uit trio combineert melodieën, dromerige melodieën, zware gal met invloed uit grunge, postrock en gothic rock. Nummer heet Stone Ocean. En de titel heet Loud Attempts for the Relieving of Death. Dus een hele mond vol. Maar goed, ik zou zeggen, tot volgende week en geniet van het weekend.

0: Ja, er gaat hier iets gigantisch mis. Wat zeg je, Job?
1: Er moest weer een muntje in.
0: Ja. Ik begrijp er geen... Mijn cd's zijn niet goed, joh. Nou, dan hou ik het nummer voor volgende week. Maar goed, dan moet ik toch 2 minuten praten.
1: Oh, oei.
0: Het is onvoorstelbaar, dit.
1: Ja, soms techniek...
2: Soms zit het mee.
0: Soms zit het tegen, ja.
1: Vaak zit het mee.
0: Ik heb hem weer.

0: Zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om zoals gepland op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorn Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
10: Ja.
11: Een hele goede avond. Een ander trio deze keer.
10: Ja, geen Ed. Geen nee. Bert. Maar Joop. Joop. En?
12: En Joop.
10: Willem. Ja, Willem. En? Onze techneut.
12: DR.
11: DR. Welkom allemaal. Welkom, welkom. We gaan er weer een leuk uurtje van maken, vrees ik.
10: Ja, ik val er gewoon maar in vandaag. Want eindelijk wilde ik vanavond gewoon heerlijk op de bank blijven zitten. Want ik ben natuurlijk vandaag...
11: Maar we moeten iemand beterschap wensen.
10: Ja, Ed, hè. Ed is ziek geworden.
12: Ja, hard ziek, ja.
10: Hij is ziek geworden, ja.
11: Oei.
10: Maar ja, vandaag teruggekomen van vakantie. Ik dacht vanavond gelijk op de bank zitten. Maar ik had zo'n raar voorgevoel. Ik denk, nou, ik ga dan maar even kijken. Nou, het is maar goed dat ik kom, want anders hadden jullie met z'n tweeën gezeten.
6: Ja, maar daar komen we ook wel uit.
10: Ja, dat had ook wel weer gelukt. Maar,
11: met onze grote cd-collectie hadden we daar vast wel een draai.
10: Ja, ja, ja, gewoon heel veel muziek draaien, dan komt het goed. Ja. Maar welkom. En ja, we gaan weer een uurtje met muziek vermaken. En wat pep talk, om het zo maar te zeggen.
6: Eén dingetje, Joop. Vraagje. Ben je nou ook een beetje politiek zat? Het is allemaal hetzelfde, hè?
10: Ja, ja, maar politiek, of je nou door de hond of de kat gebeten wordt, of daar je nog stemt op links of rechts. Aan het eind is het toch één grote baggerzooi weer, zoals gewoonlijk.
6: Gisteren zei er iemand, ik weet niet meer wie, maar al die programma's is allemaal hetzelfde.
10: Allemaal hetzelfde. Het gaat overal alleen maar over die...
6: links, rechts.
10: Gaan we naar links of gaan we naar rechts?
6: Ja.
10: Nou ja, we kunnen van voor naar achter, van links naar rechts vragen of hij dat even coördineert.
6: Ja, het kost duur, hè? Het kost ook weer 20.000 euro voor een half uurtje.
10: Ja,
11: oh,
10: ja.
11: Robbie.
10: Ja. Ja, misschien dat hij de beweging in krijgt.
6: Ja.
10: Ik weet een beetje niet, naar voren, een beetje naar achteren, ja, van links naar rechts.
11: Hij is dan misschien een beetje moe van de voetbal.
10: Ja,
6: ja, ook, ook. Maar goed, muziekje is denk ik.
10: Ja, eerst maar een muziekje. En laten we maar winnen met de onderste, Volbeat. Met Doc Holliday.
6: Kijken hoe het is. Even een sticky natuurlijk. Dat moet allemaal werken. Ja.

0: 2,5.
1: Ja, Volbeat, Doc Holliday. Ja, het is toch altijd wel weer een lekkere flitsende muziek dit, hè?
2: Ja, die jongens weten wel.
0: Een binnenkomertje na de vakantie.
1: Ja, gewoon lekker. Kijk, als je dit soort bands op een festival hebt staan, ik denk dat ze best wel de boel loskrijgen.
0: Nou, de bedoeling dat ik die linkerpagina ga lezen.
2: Nee. En toch, we praten over de pagina van mensen die overleden zijn. Ja. Je kijkt toch altijd stiekem even naar die lijstjes. En vooral naar de datums. Hè. En dan, die datums gaan natuurlijk steeds meer richting jouw leeftijd.
1: Ja, dat is gewoon. En,
0: ik laatst ook nog via de oud-leerlingenvereniging kreeg ik nog een bericht dat ook een jaargenoot van 85 alweer van de Zeevaartschool ook is gaan hemelen. Ja. Hij werkte als, ik meen dat hij kapitein was ergens bij een Boskalis bedrijf. Ja. Verdorie. Ja.
1: We moeten er maar niet te lang bij stilstaan, zeg niet?
0: Ja.
1: Het nieuws. Timefeest indoor bij Poppodium Elektra. Ja.
2: Ja, dat hebben we
1: en wanneer is dat?
0: 12 december.
2: Twee weken geleden ook al over gehad. Hè?
1: Ja. Maar dat staat toch weer in de krant. Dus het is toch wel dat ik denk van... Nou jongens, zullen we echt weer helemaal teruggaan naar de oude Elektra?
0: Ja, want het is ook alweer 4 jaar geleden dat het vorige indoor tuinfeest plaatsvond.
2: Ja,
0: het jaar tuinfeest zelf.
2: Ja, voor de corona. Hè?
1: Voor de corona was dat dan nog.
0: Dan is het al 6 jaar geleden.
2: Want ik weet nog, volgens mij zat ik ook nog in de programmaraad toen de indoor. En daarna is er geen indoor meer geweest. Ja. En ik ben er nou zo'n beetje 4, 5 jaar uit.
1: Ja.
2: Dus dat zou best wel kunnen kloppen. En toen werd gelijk ook het tuinfeest. Ook gelijk, had ook gelijk geen doorgang meer. Ja.
1: Dat is gewoon heel jammer, heel jammer. En wat hebben we nog meer in het nieuws? Dijksynagoge opent Monumentendag. Zijn jullie net Monumentendag geweest?
2: Nee, ik niet.
0: Ik heb voor het raam gestaan, er kwam niemand.
1: Er kwam niemand naar jouw monument kijken. Nou, ik moet zeggen, ik was die dag... Dat was zaterdag en zondag was dat, afgelopen zaterdag-zondag. Was ik in Enschede. En wij zouden een speurtocht doen... Wat met een app ging door Enschede heen. Ja, we waren nog geen 5 minuten bezig en toen waren we de weg alweer kwijt. En de vrouwen die liepen met die telefoon, die hadden dat wel even doen. Ik denk, nou, dat gaat hem dus niet worden. Dus de mannen hadden echt zoiets van... Pff. Toen zeiden we, nou laten we dan maar een aantal monumenten gaan bezorgen. Bezoeken.
2: Ja.
1: Nou, ik ben in een kerk geweest. Dat was een voormalige kerk. Dat was een beetje omgebouwd tot... je kan het een beetje vergelijken met Paradiso. Alleen niet voor dat soort muziek. Maar voor concerten en aanverwanten. Er ging een geluidsinstallatie. Daar kreeg ik gewoon rillingen van. En een lichtinstallatie. Ik denk, dat zou best mooi zijn.
0: Dus een lokale omroep Enschede?
1: Daar mogen ze van dromen. En de tweede kerk, dat was echt helemaal gemetseld. Ook het dak was gemetseld, helemaal, van baksteen. Ik heb echt mijn ogen uitgekeken. Het was echt een zeer mooie kerk. De Paulus Huppelepupkerk was dat in Enschede. En toen dachten we, nou, we lopen een stukje verder. Want toen kwamen we bij het oude gemeentehuis. Nou, dan gaan we ook even naar binnen. Het oude gemeentehuis van Enschede natuurlijk. En dat is natuurlijk hartstikke statisch. En het is allemaal strak en aanverwanten. Maar toen kwam er een dame naar ons toe. Mag ik jullie rondleiden? Nou ja, dat mag altijd. Dat was best wel een leuke dame natuurlijk. Dus wij met die dame door dat oude gemeentehuis heen. Maar ik heb mijn ogen uitgekeken. Dat zag er echt gelikt uit. Van de burgemeesterkamer en aanverwanten. Dat is allemaal in de originele staat nog zoals het vroeger was. Maar dat was hartstikke leuk. Ze nou. En er was nog een groep voor ons. En die rondleider die kreeg een applaus. En die dame, zei, nou, als we klaar zijn, krijg jij voor ons een applaus. Dus we gaven ze nog een applaus met z'n vieren. Nou, ze kleurde helemaal rood. Maar het was best wel mooi om te zien. Dus ik denk, dan gaan we maar monumenten bezoeken.
2: Dat heb ik wel eens meegemaakt, Joop. Toen wij hadden vakantie in Engeland.
1: Ja.
2: Ik kwam bij een plaatsje, weet ik al niet meer, maar met kathedraal. En ja, dan moest je ook betalen voor binnenkomen. Goed, dat doe je dan. Hè? Want die gebouwen moeten ook inderdaad onderhouden worden. Ja. Maar op een gegeven moment ja, dan moet je weer een rondleiding betalen. Dan denk je, ja. Nou, we kijken zelf wel rond, want eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Maar toen liepen we tegen een pastoor op. En ja, die begon ook een beetje te praten. Waar komen jullie vandaan? En die heeft toen ons rondgeleid. Maar die wist dus heel veel van die kathedraal. En ja. Wist je eigenlijk meer dan hetgeen wat de rondleiding normaal gesproken deed. Dus okay. Dan kom je echt in alle hoekjes. En dat maakt het juist leuk, hè? Dat je al die feitjes weet. Dus vandaar.
0: Oh, kijk eens, ja. Ja, dat zijn mooie. Er gaan foto's rond hier van die kerk met het gemetselde dak.
1: Ik kan zien dat het hele dak helemaal gemetseld is.
0: Bizar mooi.
1: Dus echt een gigantische. Ja, ik dacht dat ik daarna de naam van de kerk ook.
0: Ja, nou, het is.
1: Nee, helaas.
0: Zoek even op Google en andere vrienden. En kijk of je daar ook wat foto's van de binnenkant van ziet.
1: Ja, nee, maar dat was de moeite
0: van de binnenkant. Dat is best wel mooi interessant.
1: De Monumentendag, hè? Hier is Vliedrecht waarschijnlijk het bar. Zo, dan wordt dit weer even moord.
0: En hij vliegt nog weg ook.
1: Nou, Bargemuseum zou ongetwijfeld ook wel open geweest zijn. Het vast aantal bezoekers weet ik niet, want ik was met vakantie. Dus anders had ik die dag daar waarschijnlijk ook gelopen. Het Vliedrecht Museum heb ik ook nog niks van gelezen.
0: De kerk,
1: dus.
0: De kerk en de synagoge natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, we hebben toch wel... ja.
0: Ja, en als je dat dan, dat oude spul, die monumenten dan bekeken hebt, dan moet je even één pagina terug, daar stond een cursus archeologie. Kijk, op die manier kun je ook weer wat dingen te weten komen. Dus,
1: dus er komen wat meer over lees. Jou te weten. Als, Maar laten we nog even een muziekje doen.
2: Ja, ik heb Lee Aaron, die ken je dan wel? Lee Aaron. Nooit van gehoord.
1: Nee, nooit van gehoord. Nou, misschien als ik het hoor, dan denk ik van, oh.
2: Ja, dat is een dame. Dame
1: zeg maar niet.
2: Dat is een dame, die is ook al heel lang bezig met hardrock.
1: Oké. Okay.
0: Grijze haar.
2: Nee, nee, ziet er nog heel strak uit. Moet je maar kijken.
1: Ja, dat mag er best zijn, nou, moet ik zeggen.
2: Dat zijn geen grijze haren.
1: Ja, nee, het zijn wilde haren.
2: Ja. Powerline.
1: Powerline. Van Lee Aaron. Ja, van Lee Aaron, heb ik wel eens gehoord, ja.

0: moeten dat toch stevig afwijzen, dat advies van die dame. Om met je vingers aan de powerline te zitten. Dat raden wij ten sterkste af. Desondanks, het blijft een leuke plaat.
1: Ook ja. Van een powerbank moet je afblijven. Zeker in het vliegtuig zit, denk ik.
0: Ja, ja, dat komt nog wel eens voor.
1: Dat komt nog wel eens voor dat die dingen gewoon boem zeggen.
0: Ja. Nee, ik weet, de laatste jaren word je elke keer gevraagd. Hey, powerbank bij je? Ja. Hoe, waar zit die dan? Ja, dan moet je dat ding uitgraven, zeg maar.
1: Ja,
0: mag niet mee.
1: Daar zal ook wel weer een verbod op komen dat die powerbanks niet meer in vliegtuigen mee mag
0: nemen. Elke stoel heeft tegenwoordig USB voedingaansluiting. Dus je kan onderweg kun je gewoon eindeloos luisteren naar je MP3-speler.
1: Ja, dan moet je wel je kabeltje meenemen.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dat heb je sowieso nodig.
1: Living Statues Festival, groot succes. Ik heb het gemist, maar zijn jullie nog wezen kijken?
2: Nee.
0: Maar ik ben er 's ochtends even langsgelopen.
1: Ja, en?
0: Ja, alle kiddo's die stonden zeg maar daar aan de oostkant van het Hemaplein stonden die opgesteld. Die waren nog een beetje bezig.
1: Bezig aan het
0: bezig met inslingeren zeg maar om stil te staan.
1: Ja.
0: De een had een hond naast liggen. Nou ja, probeer die hond ook maar eens te laten te vertellen dat hij 2 uur lang stil moet blijven liggen. Dat zal hij ook niet 1, 2, 3 doen. Maar het schijnt weer druk en gezellig geweest te zijn.
1: Oké. Okay. Ja, ik vind het toch wel heel knap als je een aantal uren gewoon... Nou, uren, zeg maar een uur zeker. Gewoon als een blok beton kan blijven staan. Zonder dat mensen zoiets hebben van nou, is het nou echt of is het echt... Ja, kunst, zou ik maar zeggen.
2: Ik denk dat het wel een beetje... hoe zeg je dat? Dat het wel uit kan groeien tot een landelijk festival.
0: Ja. Ze doen het hier en daar al in het land.
2: Ze doen het al. Maar goed, de kerkbuurt is het ideaal voor heel die lijn, zeg maar. Heel die...
0: Er bestond ook wel zoiets als een competitie. Want over een paar weken staan ze weer ergens anders in het land. Hè. Dat zijn een stuk of 8.
2: Het is natuurlijk heel knap als iemand gewoon een jaar lang blijft staan. Hè?
0: Ja. die krijgt een standbeeld.
1: Ja. Bij mij natuurlijk staat er ook een. Die staat er ook al een paar jaar.
2: Ja.
0: Die is verplaatst, toch?
1: Die is verplaatst, ja. Ja, wat staat er dan allemaal? Ik weet niet. Volgens mij met die bagger en met die... En met die baggeren, hoe heet dat?
0: Moeten we even snel even gaan kijken naar de Rembrandtlaan?
1: Ik weet het niet meer. Ik kom er elke dag langs, maar ik kijk er niet eens meer naar.
2: Je had toch ook altijd zo'n saxofonist bij de Bonklaar?
0: Ja, bij de bibliotheek. Ja. Klopt.
1: Waar is die eigenlijk naartoe?
2: Ik zou het niet weten. Nee.
0: Oei.
1: De roeptoeter die staat ergens in een park.
0: Een Dreespark.
1: Een Dreespark?
0: Vlak bij de boom.
1: Ja. Maar waar de saxofonist gebleven is...
0: Wil hij zich melden? Hmm. Wil hij zich melden?
2: Prijsvraag.
1: Waar is de saxofonist van Sliedrecht gebleven?
0: Die
1: je vroeger bij...
2: De Bonklaar.
0: Staat hij misschien
2: Bonklaar
0: op de binnenplaats daar van de Bonklaar of zo?
1: Bonklaar?
0: Ja, dat van het appartementencomplex.
1: Oh, daar, dat Bonklaarplein.
2: Aan de binnenzijde.
1: Dat zou kunnen. Ja.
0: Dat je hem niet ziet. Hij stond altijd zijn nummers te spelen buiten de bibliotheek.
1: Ja, het was altijd wel een herrie hoor.
2: Nou, die mannen zijn goed. Die kon echt heel lang stilstaan.
1: Ja. Die kon toeteren, jongen. Niemand hoorde
0: heel diep en heel hoog.
2: Beter als Candy Dulver, hoor.
1: Maar weer tijd voor een plaatje, want we gaan wat meer muziek draaien, denk ik. En dan kijk even naar buurman Jan Willem. Wat heb je onder de kurk?
0: Ik zie er weer hele mooie stukjes tussen zitten, maar... Ik blijf even bij Journey. Don't Stop Believing.
2: Staat hierbij?
0: Ja. Journey. Ja, daar zijn meerdere liefhebbers van binnen Merwe RTV. Van Journey.
1: Ja, die zit nou zijn buik vol te schranzen.
0: Staat hij daar van het hoofdlaan? Daar
1: op ja, daar zat hij. Ja.
2: Steve Perry. Oh. Steve Perry.
1: Ja, dat is al best.
2: Zanger, ja joh.
1: Ja.

0: Lekker.
1: Ja, Journey.
0: Dat, lekker.
1: Ja,
0: Journey.
1: Ja, een tijdje geleden dat ik dat weer hoorde. Maar het blijft altijd lekker.
0: Ja.
1: Maar waar is de krant gebleven? Ah, daar is hij weer.
0: United bij muziek. Ja,
1: twee weken lang haar jubileum.
0: Ja, ja.
1: Hoe lang bestaan ze eigenlijk alweer? Al een tijdje hoor, denk ik.
0: Zou het een beetje 20 zijn of 25? Lees het en je weet het. Nou, even kijken. Het flitst aan alle kanten voorbij. En schrijven wat jubileumshows. Daar kun je ongetwijfeld kaarten voor kopen via de site www.unitedbymusic.nl. Een organisatie gestart door bijvoorbeeld Joris van Wijngaarden.
1: Ja, dat
0: hier
1: is,
0: van het dorp.
1: De drijvende kracht achter United.
0: Ja. En ik zie dat zijn dochter ook is aangeschoven. We moeten nog steeds ook even... Margreet Kamermans, die ook heel veel gedaan heeft voor United bij muziek... moeten we natuurlijk ook nog even blijven herdenken. Dat was natuurlijk ook een van de drijvende krachten.
1: Een grote tent op de markt. Is dat hier op de markt?
0: Hebben wij een markt?
2: Papendrecht.
1: Papendrecht,
0: daar
1: Pape City.
0: Daar hebben ze ook een beetje
1: op de plein
0: voor.
1: Daar, ja. Dat is een gigantisch groot plein. Ja. Daar hebben ze ruimte om een flinke tent neer te zetten.
0: Kunnen ze ook af en toe een ijs, ding neerzetten.
1: De dinnershows zijn al uitverkocht.
0: Oei, uitverkocht. Oh,
1: ja, nee. Nou, ik kan een vorkje mee willen prikken.
0: Ja.
1: Nou, ik wist het eigenlijk niet. Ja, dat, dus nadat je even twee weken uit land bent, dan volg je dat allemaal niet meer. Maar ja, het is toch wel weer een spektakel, hè?
2: Ja, het kost best wel een centje natuurlijk, zo'n tent, hè?
1: Ja, ja.
0: Is dat die Hollandse spiegeltent toevallig? Daar zijn we toen eens een keer in geweest in de Floriade, toen die daar eens een keer stond. En dan zit je je ogen uit te kijken. En die hebben ze ook al eens een keer gebruikt voor Nederland in muziek of weet ik veel. Maar dat is echt een heel mooi ding. Ja, je bent even bezig om een ding op te tuigen. Dat is gewoon een bedrijf die de dingen...
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is merachtig mooi.
1: Maar je staat ervan te kijken, als je kijkt naar een circus tent, hoe snel dat ze die hebben opgezet, hoe snel dat die weer weg is.
0: Weet je nog Willem Ruis?
1: Nee, maar...
0: Met zijn sterren show.
1: Hij staat zo, maar hij zag zo weer weg.
2: Nou, ik had altijd hele goede connecties met Circus Rens.
0: Ook allerlei kunstjes.
2: Ik was ze altijd kwijt. Van die kleine mensjes, hè?
1: Ja.
2: Ja, maar kijk, ja, dan ben je zo. Maar goed, het was altijd een heel zwaar leven, hoor.
1: Ja.
2: De knopjes bij elkaar voor het geld natuurlijk.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment denk ik ook dat al die vergunningen opliepen en kosten. Hij bestaat niet meer, denk ik, toch? Circus Rens.
1: Volgens mij niet meer.
0: Ja, het allemaal op, het moeilijk hebben, want inderdaad, vergunningen en weet ik wat.
2: Ja.
0: Je moet verkeersregels hebben.
1: Heel veel dieren mogen niet meer. En,
2: dieren mogen niet meer.
1: Het is echt niet leuk meer voor die exploitanten. Dus, maar ja, het is even niet anders. Oké, nog even de agenda. Volgende week hebben we op 27 september... bij het kleine café in de haven hebben we dat klaverjas.
0: Toernooi van Rob.
1: De Robbie Bakker toernooi. De Rob Bakker bokaal kunnen we dan weer gaan winnen. Ja, en Rob Bakker, misschien bij velen nog wel bekend, is een medewerker van Merwe Radio geweest. Helaas door corona overleden. Maar we houden zijn naam toch wel een beetje in ere om dan eens per jaar het Rob Bakker toernooi, klaverjas toernooi te organiseren bij het kleine café in de haven. Dat is op 27 september aanstaande. Dus alle klaverjasliefhebbers, zou zeggen, kom gezellig een kaartje leggen. Het is altijd heel gezellig.
0: Inschrijven vanaf 1:30.
2: Doe jij ook nog mee, Joop?
1: Als het goed is, ga ik ook weer meedoen. Ja, vorig jaar kon ik niet. En dit jaar hoop ik wel weer mee te doen.
2: Is er daar dan een prijsje aan gekoppeld als je wint? Of?
1: Nou ja, de eerste, tweede, derde en tot en met de tweede prijs. Het zijn vaak drankpakketjes of zo.
2: Ja, maar toch.
1: Het doet er niet toe. Het gaat om de gezelligheid.
2: Ja.
1: Het gaat mij nog helemaal niet om de prijzen. Als je leuke tafels hebt en het loopt. En je hebt een beetje leuk praatje, een beetje onzin praatje, een biertje erbij. Je weet wat er gaat. En dan heb je gewoon een geweldige gezellige middag.
2: Ja, ja.
1: Ja, inschrijven is iets van 4 of 5 euro. Nou ja, en je drankjes komen er dan nog bij. Maar je hebt wel een middagje met plezier.
2: Kijk eens aan.
1: Oké.
0: Zo is dat.
1: De volgende pagina. Wat hebben we nog meer? Oh. Ja. Bas van Zessen.
2: Sliedrecht.
1: Oh, ik dacht dat Sjeun een verlangen bestond, joh. Maar ja, de voetbal vorige week voor de beker, Sliedrecht-Papendrecht, 12 september. Ik moet zeggen, ik heb het helaas niet gezien, maar ik heb het van mijn mede-vrijwilligers moeten horen bij de voetbal. Dat het best wel spannend was tot de laatste minuut. Maar het is, als het goed is, is het 3-3 geworden. En ja, we pakten toch een puntje van Papendrecht af, dus het werd weer eerlijk verdeeld. Maar beide ploegen zijn door naar de volgende ronde van de beker. En aanstaande zaterdag, dus morgen, om 14:30 weer aan de sportlaan, hebben we weer de derby tussen Sliedrecht en Papendrecht, dan voor de competitie.

0: Priest.
1: Nooit van gehoord.
0: Ja, ik ook niet. The Sinner Rides Again. The Sinner Rides Again.
1: Ah. Ja, even stoeien met het knopje.

0: Zover. U zit er gewoon een beetje te slapen hier, hè?
1: Ja.
2: Ja, net terug van vakantie.
0: Ja, nou ja, sorry. Dat was KK Priest met The Sinner Rides Again.
3: KK.
0: Nou zijn we de kranten kwijt.

0: Kakker. Ja, dat gaat
1: de
0: kant
1: is kakker. Nou, volgend actuele nieuws.
0: Ja.
1: United by Music.
0: Ja, ja, wat?
2: Ja. Alles heeft wel
3: we
2: gehad.
3: Heb ik al...
0: nee, maar...
3: We kunnen nu bezig gaan met advertenties zeker.
2: Ja, John Kruijs of aardappels.
0: Hey, jij daar.
3: In de radio.
0: In de radio.
2: Ja, ja, maar leuke actie, toch?
0: Laten we allemaal even heel eerlijk zijn, jongens. We moeten ook wat meer, als in alle programma's, wat meer aan de regionale agenda denken. Dus wat meer reclame maken voor dingen die in Sliedrecht zijn, onderwerpen. Dat is verzoek uit onze PBO is dat geweest. Dus we gaan dat gewoon doen en... het komt allemaal weer goed. Oké, ik kan... Dat gaat wel erg hard hoor, dat bladeren.
2: Ja joh, er is weer een kapper bij, een barbier.
0: Oh, barbier. Er is weer een kapper bij.
2: Ja, weer eentje bij, ja.
0: Op het Winkelplein.
2: Ja, nee, koningin Wilhelminalaan. Ja. In? Sliedrecht, hè, toch?
3: Haringsveld.
2: Haringsveld.
0: Oké.
2: Die wordt ook duur, hè, tegenwoordig.
0: Nou, ik weet nog goed dat ik de laatste, ene laatste keer bij de kapper was ik 23 euro kwijt. En dat was net voor de vakantie weer kwijt, was ik 25 euro kwijt. Ja. Ik denk, nou.
3: Ik was met 27,5, man. Volgens mij moeten ze de kapper.
1: Wanneer maak je staaf,
2: joh? Nee, maar elk half jaar wordt het wel verhoogd gewoon.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Komt gewoon weer elke keer.
2: En elk jaar wordt mijn loon ook verhoogd, elk half jaar. Druk omhoog. Ah, ik vind het op een gegeven moment en maar doorbelasten en maar doorbelasten en doorbelasten natuurlijk. Ja, het personeel
3: blijft
2: moet ook betalen.
3: Nog lonen.
2: Ja,
3: maar daar ging het van de week ook over, hè?
2: Het is gewoon een euro per minuut, hè? Dan zit je op een stoel en dan wordt een schaar in je haar gezet. Meer is het niet, toch?
0: Ik zat even, ik weet niet hoe laat dat was. Oh, tijdens het eten was het. We zaten te eten en toen kwam een of ander programma. En dat ging over een soort Hart van Nederland of zo was dat. En dan werd er de vraag gesteld aan mensen wat ze ervan vonden waarom alles zo duurder werd. Of ze het nog wel konden betalen. En het waren allemaal Sliedrechters die je zag. Dus ik denk dat ze hier van de week gefilmd hebben.
3: Van TV Dort of zo, van Rijnmond.
0: Nee, het was echt een aantal Sliedrechters. Een oude buurman van mij en nog een vrouwenzaak voorbij komen die in Sliedrecht woont. Dat werd permanent zeker.
3: Maar toen kwamen ze zeker voor een item schieten voor Gemoer.
0: Ik denk het.
3: Laten we die vraag
0: laten,
3: even
0: laten we dat even doen. Maar dat waren, in dit geval waren het allemaal Sliedrechters. Die van Niels. Ik denk, nou, toch wel weer leuk.
3: En wat was de tendens? Weet je de antwoorden?
0: Nou ja, de meesten zeiden dat het onbetaalbaar werd en dat alles hartstikke duur werd. Ja, dat is ook zo. Dat wordt allemaal onbetaalbaar. Het ging ook een beetje over de eigen bijdrage dat die zo hoog werd. En de verhoging van de kosten en energiekosten. Ja, op een gegeven moment hou je gewoon niks meer over. Heel je salaris gaat aan dat soort dingen op. Ja. En die paar tientjes die je overhoudt, ja, daar moet je dan proberen gezond van te eten. Patatje met een frikandel of zo. Dat, ja, toch?
2: Ja, dan ben je ook al 15 euro.
0: Ja, ja, ja. We hebben vanavond toevallig van zo'n schoteltje gedaan van het Winkelplein. Maar dan betaal je ook 11 euro voor een bakje patat met...
2: Ja, wat ik altijd frustrerend vind...
0: Een stokje of wat dan ook, een rompiaatje.
2: Als jij een patat hebt, gewoon een patatje in een bak, weet je wel. Dat bakje heeft een bepaalde inhoud,
0: ja,
2: toch?
1: Ja.
2: En dan betaal je, ik noem maar, 2 euro voor één patat of zo. En dan, ik bestel graag een dubbele patat, hè. En dan krijg je iets groter bakje.
0: Ja.
2: Met een minder kopje erop. Maar het is wel het dubbele. Die gasten sjoemelen ook wel eens.
0: Ja,
2: denk
0: tuurlijk,
2: ik, 100%. Ik maak mij niet wijs, hè, want als je 2 patat in een zakje doet, is veel meer dan een dubbele patat.
0: Nee, maar dat is ook gewoon zo. Als jij naar de frietzaak gaat en je moet bijvoorbeeld 4 of 5 patat hebben. En dan zeg je, nou, doe maar 4 patat in een zak. Los in de zak, dan heb je gewoon 6 porties patat in die zak zitten.
2: Maar dan klopt het toch al niet?
0: Nee, natuurlijk klopt
2: dat
0: niet.
2: Door dat plastic bakje wat er dan in zit, die 10 cent.
0: Ja, dan word je doorgeflasht.
3: En het wordt ook weer niet goedkoper, hè? Want de aardappeloogst is weer 30% minder. Dus zullen de aardappelen weer 30% omhoog gaan in prijs.
2: Ja, op een gegeven moment komen de mensen echt aan een grens.
3: Ja, van dat scheelt, wat kost het nou, wat was dat nou?
2: Ik zag dat gisteren over BTW op bloemen en planten.
0: Ja, dat gaat ook naar 21%. Klopt.
2: Het is al bewezen, welk land was? Spanje, geloof ik, hadden ze het ook gedaan. Hè? Al die bloemen BTW omhoog gedaan. En wat bleek? 23% van de totale bloemenhandelaar allemaal failliet.
0: Ja.
2: En de bloemen zijn omhoog gegaan.
0: Een kwart procent minder inkomsten.
2: Ja.
0: Dus 25% minder inkomsten, ja.
3: Ja.
2: Goedkoop is duurkoop. Ja, echt ja. Denken wat BTW, wat belasting terug te halen. Maar mensen gaan toch geen boeket kopen voor 35 of 40 euro.
0: Nee, maar
2: euro
0: dat heeft allemaal weer relevant natuurlijk. Die stikstof ellende, dat kost natuurlijk bakken geld. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben in Duitsland geweest. En dan kom je in Duitsland binnen. Nou, groener dan groen kan het niet daar. Bomen reiken tot aan de hemel. En dat zijn eigenlijk woudreuzen. Dat zijn ook geen bos, maar een woud daar. En er is geen bruin blaadje in de bomen te bekennen. Ja, een paar bruine blaadjes omdat het herfst wordt. Die van de bomen gingen vallen. Maar ik heb daar van stikstofproblemen niks gezien. Nou, weilanden is een groot boerderij bij de Vleet. Ik denk, zijn we nou eens echt helemaal gek aan het worden in Nederland? Want dat filmpje heb ik ook voorbij gekomen. Die 0,07% of duizendste, honderd of duizendste was het. Weet je wat dat is op een voetbalveldje? Dat is een vogelpoepje. Dan zit je aan het bedrag. Die man die zei, joh, ze zijn helemaal krankjorm aan het worden. Want dat is één vogelpoepje op een voetbalveld. En dan mag er al geen stikstof meer uitgestoten worden. Het gaat helemaal nergens om. Maar als je naar Duitsland kijkt en andere landen, is het gewoon 10.000 of 3.000 keer te veel wat ze uit mogen stoten. En dan is er nog niks aan de hand.
2: Nee, maar Nederland is zo klein dat het, als je in een fabriekje staat, dan spreidt het over een heel kleine aantal vierkante meters. En Duitsland is veel groter, hè? Frankrijk is veel groter. Ja.
1: Ja, wij willen altijd voorop lopen. Ja.
0: We willen voorop lopen. En als het wind aan het oosten is, komt die stikstof van Duitsland naar ons toe. Dan krijgen we er dan ook nog een keer bij. Want het kan niet de Noordzee over natuurlijk. Nee, en dan stopt het. Maar dus ja, ik moest altijd uitkijken als we de grens. We zijn een paar keer de grens overgereden naar Nederland-Duitsland. Dat ligt heel vaak bij elkaar. Nee, je auto niet tot de los rijdt tegen zo'n stikstofvolk van Nederland.
2: Ja.
1: Maar weet je waar ze een keer wat aan moeten doen als het over kosten gaat? Parkeerkosten.
0: Hm. Ja, dat is ook belachelijk.
3: De melkkoe van elke gemeente, of van veel gemeenten.
0: Ja.
1: Ik hoorde een verhaal van mijn dochter, die was in Utrecht geweest. Ik meen, nee, die was in Tivoli geweest in Utrecht. En die kwam er terug en die moest er 39 euro aftikken.
3: Kanonen.
1: Voor de garage, weet ik niet of ze de hele dag geweest zijn. Ja. Of een gedeelte van de dag.
2: Nee, ik heb het ook gehad, Wout. Een concert in Tivoli. En ik weet gewoon al, je moet echt snel weg. Snel eruit, sneller terug. Hè, het laatste nummer al. Want op een gegeven moment was die parkeerruimte, die is vlak in de buurt, ideaal, hè? Maar dat is door een particuliere firma is dat opgekocht.
0: Ja.
2: En het is van 2,5, 3,5 euro per uur is het naar 6 gegaan.
1: Ja. Hallo.
2: En dan denk je, ja, nee, maar die 3 uur haal je net niet. Nee. Maar dan kom je net in 3 uur en 5 minuten. Ja. En dan komt er nog een keer 6 euro bij.
0: Ja, klopt.
2: Het is asociaal, precies waar je zegt. Kijk, asociaal.
1: Dat is ook bizar.
2: Ja.
0: Ik ben dan in Enschede, hebben we dan ook geparkeerd. En dan waren we, voor hoe lang zijn we in Enschede? 4 uurtjes, denk ik, 16 euro. Bijna 17 euro waren we kwijt. En als we in Duitsland ergens betaald parkeren, 1,50 euro, 3 euro.
3: Ja,
0: daar sta je bijna de hele dag voor. Ik denk, waarom nou weer?
2: Ja, maar dat komt door die energiehoge. Het komt echt daardoor dat die parkeerruimtes moeten verwarmd worden, Joop, hier in Nederland.
0: Ja, nou. Nee, dat lijkt me denk ik.
2: Dat is gewoon misdaad. Dat op een gegeven moment lijkt me,
0: is dat gewoon misdaad.
2: Het lijkt me dat een particulier of een instantie die zo'n parkeerhaven beheert, dat die een vergunning moet vragen. Wat kan ik doorrekenen?
3: Ja,
2: dus de QB's en dat soort dingen, dat zijn echt schoften gewoon. Ja. In heel Nederland ga je naar de 3,5, 4 euro per uur. Als het niet meer is.
0: Dat is hetzelfde met die huisjesmelk. Ze noemen het maar op. Die vragen gewoon de hoofdprijs en de onderhoud ten aanverwante. Want de parkeergarage in de Vriesestraat in Dordrecht is ook weer gesloten. Hè? Die ook weer een slechte staat.
3: Ja.
0: En laten we het dan ook nog maar over de brug hebben. Want er is weer een brug afgesloten.
3: Ja, de brug van de week.
0: Ja, dan mogen we alleen nog maar over de. Dan het drukste stukje van de Botlek of van de Maasvlakte.
3: Ja.
0: Dan moeten ze over de vliegstrook. Nou, ik geef het die mensen te doen als je daar werkt. Je moet er elke dag een uur in de file staan.
2: Nee.
0: Maar we gaan weer muziekje draaien, Arie. Wat
2: ik
0: heb jij onder de werk?
2: Een oudje. Triumph. Somebody out there.
0: Oké.
3: Weet je het wel houden?

0: drie minuten.
1: Nou, waar moeten we het eens over hebben dan? Vakanties? Jij bent net geweest, Ik ga eind oktober weer eens even 2 weken.
0: Waar gaan we naartoe eind oktober?
1: Taiwan? Ja, as usual, naar de familie.
0: Oké, familiebezoek. Nou, dat is altijd ook bij.
1: En wat andere dingen ook, zeg maar, even een beetje bekijken weer. Maar ja, dat zal zeker nog wel een tijd doorgaan. Wie weet. Goed. Het is, het hoort erbij. Het is gewoon een vaste prik elk jaar nu.
0: Dan koop je gewoon een ticket en dan ga je naartoe en dan slaap je bij familie. Of pak je gewoon weer een hotel?
1: Ik pak, ik ga ook naar de steden, zeg maar, dan pak ik een hotel via de websites hier en daar. En dan ben ik een paar dagen onder de weg, daar op het eiland, van oost naar west of van noord naar zuid. Ik kan me een beetje redden met de spraak en wat ze terugzeggen. Dus aan eten kom ik wel en ik kom ook wel ergens. Dus ze kunnen me daar wel even loslaten. Maar
0: meestal verstaan dat toch wel een beetje Engels, of niet?
1: Nou, dat valt dan nog tegen, hoor. Ja, in de steden natuurlijk een beetje. Maar ja, als je daar buiten woont en hoe wat, dan is dat beduidend minder. En dan heb je ook nog een paar dialecten.
0: Ja, daar word je ook niet vrolijk van.
1: Nee, maar dan kun je snel terugschakelen naar het standaard Chinees wat ze daar toch wel op school krijgen, zeg maar.
0: Ja. Oké, nou, we gaan nog 2 minuten, 1 minuut?
2: 1 minuut 20.
0: Ja, 1 minuut, en we gaan eruit met Highway Concessions Time. Tot over 14 dagen.
1: Salut!
2: Ik moet eens even kijken waar die E schrijft.
0: Highway
1: to. Nee, dat is een andere.
0: Ja.

0: I regret it every day, every day. I was blinded by naivety.
1: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
2: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
4: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA.
3: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie. Op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Dit is Merwe Radio.
8: Mix 12, ground zero, where the melody guitar's up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overhead's up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
12: Metal Shop, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur, met Theo Pelen.

Ja, een hele goede avond bij het uurtje Metal Shock. En deze week en komende week en die week daarop. En die week daarop, 4 weken lang, geen Theo, maar waarschijnlijk krijg je met mij te maken. Ik neem 4 weken de taak over om Metal Shock over te nemen. Dus, maar goed, dat terzijde. Ik heb ook een hele leuke lijst. Ik krijg natuurlijk geen cd's of andere media toegestuurd zoals Theo. Theo heeft natuurlijk een heel netwerk waar dus heel veel bedrijfjes, cd-maatschappijen enzovoort. Heel veel informatie en muziek stuurt. Maar goed, ik kom er al uit, want ik heb oud muziek en nieuw muziek. En ik heb een klein beetje verstand van metal en hard rock en genres die daar tegenaan schuren. En dit was een bekende natuurlijk. Tigers of Pentang. Een band uit, eens kijken, volgens mij uit Engeland, dacht ik. Een Britse heavy metal band, 1978 opgericht. Dat is een hele tijd geleden. En het was een van de eerste band die onderdeel maakte van de periode New Wave of British Heavy Metal. En de muzikale stromingen in de jaren 87 neigt allemaal naar dit soort muziek en dit soort bands. En, ja, het was best wel een heel strakke band. Maar dit was in ieder geval een nummertje uit 2016. Dust. De volgende band is een onbekende band voor mij. Black Swan. Het is een Amerikaanse hardrockband. En eigenlijk een supergroep werd dat genoemd. 2019 opgericht. En omdat ik niet helemaal thuis zit in al dat soort namen. Maar wat ik wel zie, dat de leden onder andere bijvoorbeeld in Mr. Big zaten. Bij Ace Frehley, van de Kiss natuurlijk. Dokken, Foreigner. Winger en Whitesnake. En Michael Schenker. Dus al die gasten die in deze band staan, zijn bij elkaar, hebben ze een plaat gemaakt. Shake the World. En stamt uit 2020. En zo heet het een nummer ook. Dus we gaan luisteren naar nogmaals Black Swan.

0: Ja, Black Swan met het nummertje Shake the World 2000, zeg ik nou, 16. Goed, strakke band toch? Ja, mijn roots zijn eigenlijk alternatieve muziek. Ik gooi er af en toe eens een ander soort muziek in, een ander soort band in. En dan praat ik over Seal. En Seal is een indie rockband, gevormd in Engeland, maar... Ook zit daar Michel Hendricks in. Het is een Nederlandse sing-songwriter. En ze was eigenlijk eerst solo aan het maken, muziek aan het maken in Groningen, vanuit Groningen. En naderhand is ze deze band begonnen. En ik vind het zelf een beetje prog. Het is al een tijdje geleden dat ik deze gedraaid heb. Maar in ieder geval, het is een afwijkend van de normale rock, heavy metal en dat soort muziekstromingen. Dus nogmaals, de band heet Seal. Met een C. En het nummer is Promethean Rebirth. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
1: Knowledge has made us cynical. Our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent. And all will be lost.

Seal. Maar ik heb een hele grote fout gemaakt, want ik vond het al zo gevoelsmatig. Die Seal heb ik volgens mij nog een keer beluisterd. En toen was het inderdaad alternatieve muziek, maar het is een metalband ook waar heel weinig over bekend is. Dus ze maken best wel een beetje rare internetachtige dingen. En ja, zoals ik zei, het is heel weinig over bekend gewoon. Maar let op, hè, als je dus inderdaad naar Seal gaat, dan moet je even het albumtitel in tikken. De S-R-A-T-M-E-O, dus Shratmeo, zo heet het album. En dat stamt uit 2025. En er zijn alleen cassettes van, dus nogmaals, Seal, let op dat je niet de verkeerde neemt. Dan ga ik naar een welbekende meneer die ik wel wat vaker draait. Ronnie Romero. En dat is natuurlijk wel een Chileense rock en heavy metal zanger. Die eigenlijk toch wel wereldwijd bekend staat om zijn krachtige stemgeluid en dynamische podium aanwezigheid. Dus zeer bewegelijke meneer. Geboren in 1981, Chili. En ja, als je die namen ziet die er allemaal aan gekoppeld zijn. Overal heeft hij wel meegezongen. Maar in ieder geval, zijn zang is toch wel een beetje ook wel sterk beïnvloed door Ronnie James Dio, David Coverdale en Ian Gillan. Dus daar zo over meer. Maar in ieder geval, ik ga het nummertje draaien, Backbone van Ronnie Romero.

Ja, Ronnie Remaro. Zeer herkenbare stem natuurlijk. En zeer krachtig. Ik ga even een trio doen. Want ja, dat is altijd wel leuk, vind ik. Het zijn drie bands uit de jaren 70, 80. En misschien 90, dat weet ik niet 100% zeker. Maar ik begin met Deep Purple. Met het nummertje Speed King. 1970 opgericht. En ja, veel hoef ik er niet over te vertellen, want het blijft natuurlijk gewoon heerlijke hardrock uit de jaren 70. En daarna Ozzy Osbourne. Ja, hoef ik eigenlijk ook niet zoveel over te vertellen. Hè? Black Sabbath en gedoe en Fleetia.

Roel, gekocht heb. En die heb ik toch wel flink gedraaid. En vooral de hoes was natuurlijk schitterend met Eddie heet die, geloof ik. En volgens mij nog steeds met de eerste zanger. En dat weet ik niet 100% zeker. En zijn naam is me even ontschoten. Dan moet ik even spieken. Even kijken hoor. Steve Harris. Nee, Paul Di'Anno. Ja, dat was de meneer. En die is ook al een tijdje overleden, dacht ik. Maar die was zeer gezet. En die heeft volgens mij veel drank en cocaïneproblemen heeft hij gehad. Dus waarschijnlijk is hij daaraan overleden. Maar goed, een trio. Deep Purple, Speed King, Over the Mountain van Ozzy Osbourne en Iron Maiden met de Killers.

0: Ja, dat was het triootje oude hardrock jaren 70. En klonk best toch. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik luister nog steeds naar een Metal Shock vervanger van Theo DR. En ja, ik draai heerlijke nummertjes. En eens kijken of dat hij doet.
1: Nee, Ballad van de Week.
0: Ja, Ballad van de Week. Deze week ga ik naar een band die ook al wat jaartjes bezig is. We hebben ze live gezien in Doornroosje. Theo, Gert-Jan en ik was erbij en nog iemand, weet ik niet meer. Maar in ieder geval Krita van Fleet. Ja, de eerste plaat lijkt heel veel op Led Zeppelin natuurlijk. En ja, het is wel de moeite waard om deze band enige cd'tjes of plaatjes te kopen. Want ja, het is zo... Bijzondere stem heeft die gast. En ik ga naar een ballad. Meeting the Master. Die hoorde ik... ik weet niet waar ik die hoorde. Op de radio bij Arrow, geloof ik. En ja, het klonk best wel goed. Het nummer zelf kwam uit het album Starcatcher. Zo'n beetje 2000, dacht ik. 2000 zoveel. Maar in ieder geval, het is wel een ballad. En let vooral op de stem. Gigantisch. Krita van Vliet.

0: Ja, dat waren de Rots uit Amerika. Zeer herkenbaar geluid van, waar lijkt het op? Maar inderdaad, Kees heet al heel veel invloeden van Rainbow, hè? Richie, ja. De Rots waren... Wat zeg je?
1: Geen rotsmuziek.
0: Nee. Maar volgens mij waren ze er eerder als Rainbow. Nou, weet ik niet 100% zeker. Maar goed, ik ga eruit. Volgende week zijn we er weer in. Ik ga eruit met Sinner. En Sinner is een Duitse hartogokband uit Duitsland. En ja, het is gewoon heavy speed metal. Dus lekker naar te luisteren. En zometeen natuurlijk spannend. Met Bald en Kees. Dus leuk lijstje. Leg hier voor mijn neus.
1: Ja, leuk lijstje. Zeker.
0: Komt er allemaal weer goed. Sinner.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop

0: We hebben weer een vol programma vanavond.
1: Ja, een mooi programma weer vanavond.
0: Ja, mijn sidekick Kees die zit er ook weer bij. Ja, die is een keertje niet op vakantie deze keer. Dus ja, dat wordt weer gezellig. Ja, ja. Arie doet de knoppen. Dus nou jongens, we gaan lekker aftrappen met de band die we vanavond hebben gekozen als rode draad door het hele programma heen. De band Asia, opgericht in 1981, Engelse band. En we gaan beginnen met een nummer, The Heat of the Moment, van hun debuutalbum Asia uit 1982. Daar komt-ie.
1: Dan gaan we los.

0: Zo.
1: Ja, dat was de heat of the moment. Daar zitten we dat middenin, Kees.
0: Ja, dat was de eerste weer voor vanavond.
1: Zeker, dus jij mag het weer overnemen.
0: Ja, dan. We gaan nou weer even verder met Thin Lizzy. Wat denk je daarvan?
1: Zo.
0: En het is van de... ja, het is van de... Het nummer is Killer on the Loose.
1: Killer on the Loose.
0: Ja. Yeah. En het is geschreven door Phil Lynott. En het was ook het album waar dat op een gegeven moment... hoe heet hij? Gary Moore. Vervangen werd door Snowy White. Als gitarist.
1: Kijk. Dat zijn de weetjes die we willen
0: weten. Ja. Dus we gaan lekker verder met Thin Lizzy.

0: was het.
1: Thin Lizzy, dat was hij weer, Walt.
2: Ja, het was een lekker nummertje ook, ja, vond ik.
1: Wel, hè?
2: Maar nu gaan we verder met iemand die jij eigenlijk helemaal niet kent.
1: Ja, misschien had ik de muziek gehoord.
2: Ja, als je het nu gaat luisteren, zeg je, oh ja. Wie is het? Montrose. Het nummer heet Rock the Nation en het komt uit 1973. Het duurt niet zo lang, 3 minuten en 2 seconden. Maar als je het hoort, zeg je, oh ja,
1: ik ben benieuwd.

0: Ja.
1: Ja, wat?
0: Toch weer eventjes, ja. 15 jaar geleden dat
1: ik
0: het gemaakt is.
1: Ik kende
0: dat
1: niet, Bent, maar ik vind het wel een... Het klinkt prima. Het klinkt
0: dan
1: heerlijk.
0: Dan moet je naar de mail luisteren.
1: Ja. We gaan verder met de rode draad, met Asia. En we, het nummer is uit 1982, Only Time Will Tell. En het is de tweede single van de band. Opgericht in 1981. Dus...
0: Ook weer van het bekende album.
1: Oh ja, ook nog weer. Ja, zeg het nog maar een keer.
0: Asia, Asia, oh ja, Asia. Asia. Okay. Ja, het eerste album.
1: Ja.
0: Goed, dat was hem.
1: Ja, dat was hem.
2: Geen meer informatie?
1: Nee.
2: Hoe schrijf je Asia? Noem wat.
1: A-S-I-A.
2: Oké, nou dat is fijn om te weten, jongens.
0: Waar is het van afgeleid? Ik weet het niet.

0: Dat was easy weer, Bart.
1: Ja, ik heb het gehoord. Ja. Dus we gaan nou weer verder met een andere oude bekende die jij waarschijnlijk wel
0: kent. Ja, de cult die ken ik wel.
1: Oh, dat ken je wel. Okay,
0: ja, nou, die ken ik.
1: We gaan het natuurlijk hebben over She Sells Sanctuary uit 1985 alweer. Van het album Love. En dat duurt 4 minuten 20. Daar komt hij weer. Hoop ik.
0: Ja, zeker wel.

0: De Cult, Bart.
1: De Cult, ja. En dan was het lekker weer, hè?
0: Ja, dat vind ik echt heerlijke muziek ook altijd.
1: Goed.
0: We gaan nu even verder met Yes. Wat dacht je daarvan?
1: Nou, Yes.
0: Ja. Een nummer uit 1983, Our Song. En dat is 9-1... Zeg ik dat goed? 9-1-0-1-250.
1: Ja, nou, zoiets. Ja.
0: Een beetje een ingewikkelde naam voor...
1: Ja, zeg maar gewoon in het Nederlands. 9-125.
0: Nou, ik vind het inderdaad een beetje ingewikkeld. Maar we zijn er weer uit.
2: Stond dat bekende,
1: geweest.
2: Stond dat bekende nummer... Owner of the Lonely Heart.
0: Ja.
2: Staat
0: dit
2: daar ook op?
0: Oké. Nou ja, laat maar horen.
1: Ja.

0: was jij eens weer, Bart?
1: Nou, ik vond het weer
0: een lekker nummer. Heerlijk nummer.
1: En ik zeg net, het is een van de weinige nummers die een beetje korter duurt als normaal. Ja. Andere nummers van Yes, zoals Roundabout en noem het allemaal op. Die duren allemaal gewoon veel te lang.
0: Rond de 10 minuten.
1: En dan zijn we allemaal zo door onze programma's heen.
0: Ja, dan hebben we niks, niks te maken.
1: Dus we gaan weer even een stukje terug in de tijd. Nee, we gaan vooruit in de tijd. Want dit komt van het nieuwe album van Asia. Het nummer heet Into the Light. En het komt van het album Indigo. Ja, en ik vind het een fantastisch nummer.
0: Van 2026?
1: Ja, dat is 2026. Nieuw, ja. Dat is echt helemaal nieuw.
0: Ja, ja.
1: Dus daarom zeg ik, we doen even een stapje naar voren.
0: Ja,
1: naar voren toe. Dus ik zou zeggen, jongens, laat hem even op je afkomen. Want dit is echt een geweldig nummer.
2: Hier staat trouwens de tekst, The Traveler Into the Light.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt, The Traveler Into the Light. Maar het album is Indigo.
2: Indigo, oké.
1: Yes?
2: Yes. Asia, toch?
1: Komt-ie.
0: Asia.

0: Nou, ik ben weer compleet uit mijn toffels.
1: Ja, dat is inderdaad toch goed.
0: En geblazen.
1: Het scheelt wel, vind ik, die koptelefoon voor jou. Ja, dat klinkt echt goed.
0: We gaan nieuwe bestellen, Kees.
1: Ja, oké. Okay.
0: Krijg jij er ook een.
1: Ja. We gaan verder met ZZ Top. Wat denk je daar? Want dat is even weer heel wat anders. Uit 1971, Bad Girl. En hier staat bij dat ZZ Top's first album is. En ik zat zo'n beetje op te zoeken.
0: Ja.
1: Op Google. En toen kwam ik. Toen stond er eerst bij je eerste studioalbum Eliminator. 1983. Maar ja, dat.
0: Dat was wel het eerste album dan.
1: Dat was. Ja, weet ik ook niet.
0: Ja, maar,
1: hier staat bij ZZ Top's first album in 1971. Dus ja, maar ja, maakt niet uit. Het is gewoon een lekker nummer. 1971.
0: Ja. Bad Girl. Bad Girl.

0: Dat was die alweer, Arie.
1: Ja,
0: niet te geloven.
1: Hij schrijft hier nog een
0: stuk. ZZ Top was dat.
2: Ja, ja. Lekker hè?
0: Ik heb hem uitgekozen, kan je wel lekker.
2: Nee, jij hebt het heel de
0: mooi.
2: Heel de lijst.
0: Nou, we gaan vast naar de zondag toe. We gaan naar de band, die heet The Church. Nou, jullie kennen het waarschijnlijk niet, maar het is een band die toch al enige tijd bestaat.
2: Gospelmuziek?
0: Nee, het is geen gospelmuziek. Het is ook geen futuristische muziek, alhoewel het nummer wat we gaan draaien daar wel aan toe denken. Maar het is het nummer Under the Milky Way en het album heet Starfish. Het is wel een nummertje dat komt uit 2005. Dus maar luister maar eventjes en je zal versteld staan.
1: Het komt niet uit 2005.
0: Komt het niet uit 2005,
1: nee,
0: Arie?
1: Dat is fout.
0: Heb ik dan toevallig een verzamelalbum gezien?
1: Ja, het is 1988.
0: 88?
1: Denk ik. 1988, 85 zo'n beetje.
0: Excuus.
1: Ja. Ja.
2: Maakt niet
0: je
2: uit.
0: Ziet dat ik er helemaal geen verstand van heb. Ik heb alleen een verstand van goede muziek.
2: Dat bedoel ik.
0: Laten we maar gaan beginnen.
2: Ja.
0: Komt-ie.
1: Down Under, Australische band.

0: Ja, ja, dat was die.
1: Dat was die weer, hè?
0: The Church Under the Milky Way.
1: Nou, dan gaan we weer gewoon verder met Asia.
0: Ja, de special.
1: Ja, ja. En dat, ik heb een mooi nummertje weer uit 1985, I Believe. En het is van het album Astra.
0: Mooi.
1: En Astra is het derde album van de Britse band.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Het album bevat 10 nummers, waaronder de bekende nummers Go en Voice of America.
0: Dat moet ik nog eens een keer luisteren, ja. Kees.
1: Dus laat maar horen.

0: Indonesië, Bald.
1: Goed, hè?
0: Ja, goed. Goed.
1: Ja, mooi.
0: Prima, man. Jongen.
1: Hey, we gaan een hele stap terug in de tijd, naar 1973. Nou, dan komen we terecht bij David Bowie.
0: Hé, hey, wat dacht je daarvan?
1: En ja, daar ben je ook wel een fan
0: ja,
1: van.
0: Ja,
1: daar gaan we ook nog eens een keer een specialtje over doen. Van het album Allen Insane is een hele mooie, ja, toch wel een single volgens mij. Panic in Detroit is het ooit geweest.
0: Oké. Okay.
1: En dat duurt ietsje langer dan dat we gewend zijn.
0: Nou,
1: dus
0: zeker.
1: We moeten heel snel door. Gaan we luisteren naar David Bowie. Panic in Detroit. Daar komt hij.
0: 4 minuten 27, dat is wat.

0: Paniek, paniek.
1: Ja. Want we zijn alweer bijna aan het einde van het programma.
2: We gaan heel gauw door met de Who. Want ik ken nog net misschien uit 1961 Pinball Wizard.
1: Ja.
2: Van de album Tommy.
1: Tommy, was dat Tommy, niet een musical?
2: Ja, musical, ja, klopt. Dat was een rock opera.
3: Je had nog een minuutje over, dus
2: minuutje. Oh, dat was wel heel kort.
3: Piet Towson, natuurlijk de grote schrijver van dit verhaal, natuurlijk. Tommy, ja. Over een blinde jongen achter een flippenkast.
2: Ja, klopt.
3: Iets met zijn ouders. Nee, ik ben natuurlijk meerdere Tina Turner hier ook in meegezongen.
2: Weet ik niet of die...
1: Ja, die deed erin mee, ja.
2: Dat zou ik niet eens weten. Oké.
3: En je kunt gelijk afscheid nemen van het publiek die het luistert.
2: Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Al die duizenden mensen.
1: Ja. Bye bye, zwaai.

0: avond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
9: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter.